Om het alle wereld na gemijke, de kalapen op zet. Om het alle wereld na gemijke, de kalapen op zet. Om het alle wereld na gemijke, de kalapen op zet.